Amsterdam. En dat schrijf je echt wel zo'n. In mijn Royal Remix. Jetzt kommt Money on the other side.